weten de Lubi Dabra, weet je, die was ding in Kapia. Ja, dat is zo'n ding. Misa die. La Bene di Fatima, lo si, die groepen er zo'n. Misa Fuente di Bida. Realmente invita. Spesso Misa dice to.

0: Montano. Además, presentaciones explosivas de Tsunami, Groove Masters, iCulture y los DJs más calientes en el área electrónica. Compra tus boletos ya en P.Way, Citco Boulevard, Citco Asheville y Elite Empire Events. Mesas VIP. Contacta al 569-3005. Flop Festival 2026. Powered by Chill Beer, Bacardi, Coca-Cola y KFC.
1: Want die vroeg, hoe kijk je überhaupt daar tegenaan? Nou, vanaf dag 1 dat ik staatssecretaris ben van Koninkrijksrelaties heb ik steeds gezegd, wij zijn geen moeder met 3 dochters, maar 4 zussen. Ik ga uit van gelijkwaardigheid tussen de 4 landen in het Koninkrijk. En dat is niet zozeer omdat ik het vind. Ik vind het. Maar het is ook gewoon omdat het de basis is van ons statuut. Dat we gewoon te maken hebben met 4 landen binnen het Koninkrijk. En die 4 landen die zijn gelijkwaardig aan elkaar. En daarbij heeft er 1 land wel speciale taken. Namelijk de Koninkrijkstaken zijn belegd bij ons. Dat zijn er ook maar een beperkt aantal. Buitenland en defensie. Met name. Maar als het gaat om de gelijkwaardigheid, dan is die er wat mij betreft volledig. En ik kom straks nog uitgebreid terug op de conferentie. Maar zo zit ik dus ook in de wedstrijd als het gaat om de conferentie. En daar heb ik het ook de afgelopen maanden al een aantal keren over gehad. Zowel met de premiers als ook met de kabinetten, maar ook bijvoorbeeld met de gouverneurs. Dat ik ervan uitga dat we met z'n vieren een agenda maken. En met z'n vieren dit ook gaan organiseren. En zoals ik gisteren ook al zei, toen we stilstonden bij Stesia, Saba en Bonaire. Einde van het jaar ligt voor de hand dat die conferentie plaatsvindt. Dan zijn we toevallig ook allemaal om een andere reden, namelijk Stesia Day in de regio. Namelijk bovenwinds bij Sint-Eustatius. En het ligt voor de hand om daaromheen die conferentie dan met elkaar te gaan organiseren. En dan deze jaarlijks te laten terugkeren. Waarbij als we het in de, dit keer bovenwinds doen, begrijpt u, de volgende keer benedenwinds voor de hand ligt. En zodat we ook de verdeling doen langs de 4 landen van het Koninkrijk. Daarom heb ik ook nadrukkelijk gezegd, en daarom ligt november ook voor de hand, we gaan het niet de eerste keer op Nederlandse bodem doen, want dan ligt het weer voor de hand dat Nederland de andere 3 uitnodigt. Binnen het Koninkrijk hebben we niet 3 andere landen. Nee, we hebben binnen het Koninkrijk 4 landen. En wij zijn daar toevallig 1 van. Dat is in ieder geval, meneer Van den Brink, zeg ik uiteraard via de voorzitter, hoe ik in de wedstrijd zit. En als we dan kijken naar samenwerking met de andere landen, dan zei ik al tegen de heer Van den Brink, want hij had er ook nog een vraag over gesteld, dat ik dus absoluut uitga van gelijkwaardigheid. En die gelijkwaardigheid betekent dus ook dat wij niet gaan vertellen hoe het daar allemaal moet gebeuren. Dat het wel zo kan zijn, want we zijn weliswaar 4 gelijkwaardige zussen, maar deze zus is toevallig wat groter dan die andere 3 zussen. En dus hebben wij bijvoorbeeld meer ambtenaren dan ze daar hebben. Hebben wij een aantal mogelijkheden die de anderen niet hebben. Dat als het bijvoorbeeld gaat om het uitlenen van expertise, dat we daar een bijdrage aan leveren. En het is dan niet, jullie moeten het zo doen. Dat is wel gewoon onze kennis en kunde overdragen. Zoals het overigens ook gebeurt in andere verbanden waarin Nederland zit, die buiten de familie zijn, zoals de Europese Unie of binnen de Benelux of anderszins. Het kan altijd zijn dat een grote zus iets kleinere zus helpt, of omgekeerd. En daar vroeg de heer Van den Brink bijvoorbeeld ook naar. Kijk, het feit dat wij in het Koninkrijk letterlijk vanaf de grens van Duitsland tot aan de grens met Venezuela zijn. Terecht zei mevrouw Nanninga dat Venezuela ons grootste buurland is. En niet bijvoorbeeld Duitsland. Dat heeft ook een positieve geopolitieke positie. Wij zijn in de geopolitieke gesprekken met de Amerikanen interessant vanwege het feit dat wij 35 kilometer vanaf Westpunt gezien vanaf Venezuela liggen. Dat wij inderdaad, en dat werd ook al genoemd door u als commissie, als hub, mevrouw Nanninga noemde dat, maar dan in haar andere rol, dat wij ook als hub kunnen functioneren, als koninkrijk, door bijvoorbeeld te zeggen, landen die het vervelend, of bedrijven die het vervelend vinden om nu te investeren in Venezuela, omdat ze daarvoor de situatie in Venezuela nog te precair vinden, kunnen ervoor kiezen om zich te vestigen op Aruba en daarmee dan een sprong te kunnen maken naar het Zuid-Amerikaanse vasteland. Geldt overigens niet alleen voor Venezuela, geldt ook net zo goed voor Colombia. Dus kortom, het feit dat wij niet alleen eindigen bij Scheveningen, maar eindigen bij Westpunt, geeft ons ook een positie, zowel in de geopolitieke discussies als ook economisch gezien, bijvoorbeeld richting Zuid-Amerika. We hebben het ook al even gehad over Mercosur, even los van hoe u er hierover denkt. Ik weet dat daar verschillend over wordt gedacht in deze commissie. Maar Mercosur, daar wordt nu mee gewerkt. Betekent dat we ook banden gaan krijgen, nog beter, met landen in Zuid-Amerika. Dan kun je ook kijken in hoeverre daar ook zowel Curaçao als Aruba als landen binnen het Koninkrijk en natuurlijk ook Bonaire als onderdeel van Nederland van kunnen profiteren.
2: Buscando un compañero en obra certificado y contratará solamente con material de calidad, busca ATCO Aruba. Para fundeji, nos en caliche mix of granit sefta. Y para jardín de busoño, nos ofrece unwashed mix stone. Para los contratistas, nos tienen base course, lo cual está aprobado para DIY. Perfecto para una infraestructura sólida, duradero y seguro. WhatsApp-nos AVMS na 593-1830 ou visita atcoaruba.com para mais informação.
3: Para melhor seguro, para melhor serviço, nós te recomendamos Bouhard Assurância. O telefone 528-8888, Bouhard representa a tua companhia de seguro aqui na Aruba. Botar o seguro de

0: botava ta saco, vou poder depositar o cartão na aqui na Ecotec?
1: Sim, verdade.
0: Como foi lá, pensei mesmo, abo na casa, abo companhia de Kidgo, se botei uma quantidade de cartão, não cansa de curva. Bem depositar o cartão na cerca nós, não laga na como lá vira muito hobby. Ecotec, sustentável, muito cubo.
2: Is echt onze ja, zorgen dat wij meer mensen hier kunnen bereiken op de eilanden. Dus onder andere op Aruba. Dus wij zullen vertellen over al onze subsidiemogelijkheden. We vinden het heel belangrijk om de literatuur daaraan bij te dragen. De literatuur van Aruba, van de eilanden. En wij hopen, wij ondersteunen al aardig wat makers, dus schrijvers, vertalers, leesbevorderende projecten. En de presentatie vandaag, het doel is echt om ons netwerk nog groter te maken, zodat we nog meer projecten kunnen ondersteunen. Thema, ja, wij zijn echt voor boeken. Dus voor boeken of literatuur buiten het boek. Dat kan ook een literair festival zijn rondom boeken. Of activiteiten om kinderen aan het lezen te krijgen. Hè. Leesbevorderend, dus bij de bibliotheek of op scholen. Maar ja,

0: Het centrale thema is inderdaad echt boeken en het ondersteunen van literatuur. We zien inderdaad in Europees Nederland, maar ook op de eilanden, dat steeds minder mensen lezen. En steeds minder kinderen lezen. Er is enorm veel concurrentie natuurlijk van andere media. Sociale media, streaming. Maar wij weten ook uit onderzoek dat leesvaardigheid en echt goed kunnen lezen, dat levert zoveel op in iemands leven. Dat kan bijdragen aan iemands carrière, loopbaan. Maar ook gewoon het begrijpen van je belastingaangifte. Het begint allemaal bij het lezen van boeken en ook het plezier van lezen. Dus wij hopen dat te kunnen aanwakkeren. Literatuur kan in heel veel vormen. Het kan in een video zijn, het kan in een boek zijn. Dat is natuurlijk de meest klassieke vorm, traditionele vorm. Een script schrijven voor inderdaad. Het begint allemaal met een goed script. Maar het kan ook zijn meer storytelling of spoken word. Dus voordracht, poëzie. Literatuur kan in zoveel verschillende vormen. Ondersteunen stichtingen die inderdaad dat soort activiteiten zouden kunnen organiseren op scholen. Dus dat doen wij ook al. Op sommige eilanden is het al gelukt om organisaties te ondersteunen die echt de klas ingaan. Hier op Aruba een project van Julian Ignacio bijvoorbeeld, Radio Gaga. Waarbij hij inderdaad met scholen, de scholen echt de klassen ingaat om de kinderen te laten lezen. En wij hopen op nog meer van dat soort projecten.
1: We zijn op Aruba, omdat het Letterenfonds subsidie geeft aan het Caribisch deel van het Koninkrijk, waaronder Aruba. Dus literaire makers en schrijvers en vertalers die kunnen subsidie bij ons aanvragen en literaire organisaties. En we zijn hier vandaag voor een bijeenkomst om literaire makers en organisaties en vertalers te vertellen hoe ze subsidie bij ons aan kunnen vragen. Ja, nou, we hopen dat we nog meer aanvragen binnenkrijgen. Want sinds 2024 is er subsidie beschikbaar voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Zijn onze aanvraagmogelijkheden verbreed. En aanvragers weten ons al best wel goed te vinden. Maar dat kan echt nog veel meer. Dus we hopen dat mensen nu nog beter geïnformeerd zijn over de subsidiemogelijkheden bij het Nederlands Letterenfonds.
2: Aruba, estás ready. El festival número uno del Caribe está de regreso. Chill.

0: training?
1: Treinando bom, treinando forte. Quero ter um hobby competência com o seu treino que unga. Então, andando bem no hobby bom.
0: Com você experienciando a parte aqui de entender o processo. Também você bem de nossa comunidade. Você bem de uma boa comunidade, de um bom pueblo, que é muito nang, eles aí não têm amor aqui.
1: Não, me sinto bem, hobby do gym. Eu quero, isso aqui está... Lo que con parte de nos parte de futbol también nos tiene sostenible nos tiene todo nuestro cuarto y en algo de soporte nos también ando mira que está opidus que no puede ganar do final mayo como no
0: qué mensaje botín para tu remucho nang
1: ya sigue tra duro quiere den dios como logro un cos ando no se quiere que nos vea como mundial ando nos para que me si vos quiere den dios ando si vos quiere leo de me que bala mira que recente es un más importante
0: danke por tener mucho hoe gaat het met de voorbereidingen?
2: Ik denk dat iedereen de zin heeft om te starten. Dat was sowieso al zeg maar, de eerste. En nu dat we bij elkaar zijn, proberen we zeg maar, dit ook mee te nemen richting onze voorbereiding. Positieve energie van iedereen. En ja, wat ik zeg, iedereen heeft zin om te beginnen. Man.
0: Even los van voetbal, hè? Wat vind je van de dag?
2: Ik vind het sowieso leuk om mee te maken. Maar dat je kinderen, sowieso kinderen kan blij maken, maar ook mensen die jou eigenlijk nooit zien. Je speelt vaak op Curaçao. Dat je hun zeg maar, dat ze je kunnen zien en een foto kunnen maken. En hun blij kan maken.
0: Hoe voelt het?
2: Ja, het is een onbeschrijfelijk gevoel, man. Ja, man. Ja.
0: Wat is jouw boodschap voor onze kinderen?
2: Boodschap voor de kinderen? Ja, vooral genieten van de dingen die je wilt doen en wilt bereiken en daarin geloven. Om even kort te zeggen over mij. Ik ben zelf ook altijd bij de amateurs geweest, maar... Ik had een droom en uiteindelijk sta ik dadelijk op de WK. En dat is voor mij het grootste wat ik kan halen. Dus ik wil iedereen meegeven om te blijven dromen en te blijven werken voor wat je wilt halen.
0: Hey, dankjewel en succes hè.
2: Ja, man, alsjeblieft.
0: Heren, een fijne dag, fijne dag. Wat vinden jullie van de dag?
3: Top man, top dag. Iedereen lekker genieten. Lekker familiegevoel. Dat is heerlijk man.
0: Even werk even achterlaten hè.
3: Wij zien dit niet als werk. Het is puur familie.
0: En wat is jullie boodschap voor onze kinderen?
4: Hun best blijven doen als voetballen.
3: Geloof in jezelf.
4: Geloof in jezelf.
3: Vertrouwen.
4: Altijd je best blijven doen.
3: En geniet vooral van wat je aan het doen bent. Waar je mee bezig bent. Geniet er vooral van.
0: Hey, dankjewel heren. En succes.
5: Dan consejo pues mucho nada, si quieres de momento, si quieres de Dios y quieres de un sueño, bonita consejo con antinquinada. Y para terminar, me quiero visa un información, no, si vosotros acorda, el grupo de baile R66 Aruba, por baile de banan. Page RCC Aruba y nanta haciendo una práctica pasó nanti un sueño con anquier marca historia para Aruba y el mundo y anquier by pat or ni gente nan wak by riba nan Facebook nan wak nan page con an tech Shakira tech Shakira pasó nanti un sueño con anche by share of compartir el escenario con Shakira na FIFA World Cup 2026 de halftime show. Entonces, si vos por by den Facebook di nan eta RCC Aruba y nanta un grupo hobby energético y nan también me escosco otro mucho nan nanti un sueño. Y el sueño está para ir a Balia con Shakira y hacer historia no solamente para Aruba, pero también para el mundo. Y nanta pide, tú eres nan, que está escuchando de noticias, ave, pero nada, pone también arriba Facebook con RCC Aruba. Quiere si por ayuda nan, por share nan baile. Of tech, no share it. Tech Shakira. Anto mi quiero laga isaki ku awe e cantica di Shakira un rato pa Bosso hay un tiki de fiebre de World Cup.
6: Shakira, we are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.